Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie-partijleider Lodewijk de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie partijleider Lidewij de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie-partijleider Lideweij de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie partijleider Lidewij de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Stijnstra nieuws.
1: Dit is Jos Stijnstra met het Radio Nieuws. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Een belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. De studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden. Vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af. Al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Rydi Markeszauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Markeszauer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Markeszauer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestapte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen. Nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat een groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met zijn partij niet expliciet uitsluiten. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten dan jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Θάλασσα News.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva. Eva. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten dan jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl. Eva Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen, meldt marktonderzoeker Calcasa. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Het aantal huizen van meer dan een miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen, meldt marktonderzoeker Calcasa. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl. Eva Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert Eva.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jetten een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jetten eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het Ebola-virus in Congo te maken. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk 15 miljard euro. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Calder's Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende plekken omgeleid. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dat duel vindt om 7 uur 's avonds plaats. Verhuurders van grote schermen moeten vaak nee verkopen, omdat er ook veel andere feesten zijn waar mensen schermen voor huren. Grootbeeldscherm.nl laat weten dat mensen die nu nog een scherm voor 20 juni willen huren te laat zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
2: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Dat laat de directrice van de school waar de kinderen op zitten aan VRT Nieuws weten. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 tieners van 13 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een begeleidster. Er zijn door nabestaande leraren en leerlingen bloemen bij de plek neergelegd waar het ongeluk plaatsvond. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de Straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. Defensieminister Jesselkus en buitenlandminister Berendsen hebben de Tweede Kamer laten weten dat er ook voorbereidingen worden getroffen om een gecombineerd zoek-, duik- en explosieve opruimingsdienst naar de Persische Golf te sturen. De twee ministers zeggen dat er nog geen besluit genomen is over de Nederlandse bijdrage. De 35-jarige Sanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht de informatie aan een man die betrokken zou zijn bij verschillende brandstichtingen en explosies in Den Haag. Ook werd Zee schuldig bevonden aan afpersing. De vrouw blijkt gokverslaafd te zijn. De rechtbank heeft bepaald dat zij zich hiervoor moet laten behandelen. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. Het strafhof heeft meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vertegenwoordigers van Israël, waaronder de Israëlische premier Netanyahu. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. De afgelopen tijd heeft de ECB hier met banken over gesproken, maar hamert er nog eens extra op om meer geld te investeren in de verdediging van cyberaanvallen met AI. Volgens ECB wordt cyberveiligheid in de nabije toekomst behoorlijk structureel. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. De 35-jarige Sanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Danielle Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met 2 anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geldtransporten gepleegd. Haar 2 handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurrien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Daniele Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van 55.000 euro per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat 1 miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. Vorig jaar is het aantal woningen dat €1 miljoen of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanse Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa.

0: En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radio nieuws.
1: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet duidelijk. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het katshuis. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de bonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. En dat zijn niet alleen villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenenwoningen. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De straat van Hormuz zou weer helemaal open gaan. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade dan opheffen. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Veenstra Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
1: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken nu de droogte verder toeneemt. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de corona

0: heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Nieltje Jans in de problemen, nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. Het schip ligt inmiddels aan de kant, maar hoeveel schade de boot heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Duikers bekijken dat nog. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Nieltje Jans in de problemen nadat een veiligheidslijn in de schroef terecht kwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt.

0: Zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen

0: En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Veenstra Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon